यही है अंदाज मेरा, सुंदर सुंदर गीत भजन के रूप में आपके लिए पेश हो रहा है। Misleiding van de geest. Soms zakt de geest weg, alsof er een diepe stilte in je heerst. Het voelt alsof de wereld je in een oogwenk heeft verlaten. Het lijkt alsof niemand bij ons is. Niemand onze vermoeidheid begrijpt. En in de mist van deze gedachten verdubbelen we onze eigen pijn. Maar de waarheid is, we zijn nooit en nooit alleen. Onze adem, onze moed, onze lessen uit het verleden, onze schaduw, ze lopen allemaal stilletjes met ons mee. We zijn degenen die onszelf in de steek laten. Ja, u hebt het ook goed gehoord. Wij zijn degene die onszelf in de steek laten. Wij zijn degene die zichzelf als eerste verliezen. En dan klagen we dat de wereld ons niet heeft gesteund. Als deze illusie van de geest wordt doorbroken, worden de paden ook helder en wordt de waarheid duidelijk dat er niemand zoals jij is. Dat er niemand zoals jij is die je kan ondersteunen. Want zelfs wanneer de wereld stilvalt, is onze innerlijke stem onze trouwste metgezel.

Want niet elke relatie duurt eeuwig. En een relatie hoeft niet met een man en vrouw te zijn, maar vooral met uzelf. En zolang iemand bij je is, voel dan zijn glimlach. Anders blijven er op een dag alleen nog herinneringen over die je niet meer kunt aanraken. We denken vaak, ik praat er morgen wel over. Ik ga er morgen wel mee akkoord. Maar dat morgen komt soms nooit. Wanneer God onderwijst, verandert Hij allereerst de tijd en vervolgens die twijfels die we nooit eerder hebben begrepen. Op die dag begrijpt men dat liefde niet alleen iets is om te bereiken, maar ook iets is om te onderhouden. Dus wie er vandaag ook bij je is, omarm ze met harte. Een simpel zorg goed voor jezelf en ik ben trots op je, of zelf een dankjewel kan al iemand trots bieden. Ja. Koester de tijd die je nog hebt. Anders neemt God niet alleen de twijfels weg, maar ook de tijd zelf. En die afwezigheid voel je je hele leven lang. Dus wacht niet op het juiste moment, maar maak werk.

0: Wat een zonder deel die dharia. Het leven heeft me langzaam geduld bijgebracht. Het leven heeft me langzaam geduld bijgebracht. Elk probleem heeft me een beetje sterker gemaakt. Manke bhitar ki yatra program aap ke liye pesh kiya gaya. Is waqt ke liye mere pyare sunne walo, dene sunne ke liye aapko dil se dhanyawad kiya jata hai.
1: हर एक काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl. हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक. अब टेलीफोन नंबर 07536322747. मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert, Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de €200 miljoen die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna €576 miljoen aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: जी हाँ, तुझी से मैं हूँ, तू ही मेरे इनायत है, तू ही से तो जिंदगी है, तू ही है तो सब कुछ है। सांसे किसी का इंतजार नहीं करते, सांसे किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है, चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736 23 2047। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Premier Rob Jetten kondigde aan dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Hij verwees naar het lopende meerjarenprogramma en de 200 miljoen euro die het kabinet in 2023 beschikbaar stelde na de excuses over het slavernijverleden. Uit het onderzoek bleek dat de koninklijke familie bijna 576 miljoen euro aan het kolonialisme heeft overgehouden. Keniaanse herders spannen een rechtszaak aan tegen Northern Rangelands Trust, dat land rond natuurreservaat Biliko Bulesa beheert, voor een koolstofkredietenproject. Bedrijven als Netflix, Meta en British Airways kopen deze kredieten. De herders verwijten NRT landgebruik zonder toestemming, het verdienen van miljoenen en het inzetten van gewapende krijgers tegen de lokale bevolking. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rondom een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Gül ontving op 12 september een brief met dit besluit en reageert vol onbegrip, omdat de verdachte aanvankelijk voor de rechter zou verschijnen. De geplande zitting werd een dag van tevoren geschrapt. Dit jaar kunnen meer Jemenieten dan ooit tevoren in door de regering gecontroleerde gebieden niet in hun voedselbehoeften voorzien, meldt het Wereldvoedselprogramma. Door het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthis zijn er tienduizenden ontheemden. Heel veel huishoudens slaan maaltijden over en 2,2 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding. Het weer dan. Vanavond is het in de zon nog lang aangenaam. Om 7:15 gaat de zon onder en dan koelt het snel af van 17 naar 10 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

Een heel goeiemorgen. Elke dag kan jouw laatste dag zijn. Elke dag kan jouw laatste dag zijn. Elke dag kan de laatste dag zijn van een dierbare. Elke dag heb je de gelegenheid om mooie momenten met elkaar te beleven. Het leven is kort om van de dag met wrevel en stress door te brengen. Leer om van het leven te genieten en leer lief te hebben. Leer te geven en je zal overvloedig gezegend worden. Ontvang de hartelijke groeten van mij en deze dag met de rijkelijke zegen van de Almachtige en een fijne dag. En met heel veel liefde, dankbaarheid, wijsheid in harmonie. En wees lief voor elkaar en blijf vooral positief met een blijde glimlach op je gezicht. Met een goed humeur.

0: अदवकात का तौर आन तराम शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: इनगेस्क्रेवन एन गेस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबीडन रजिस्टर फान द ऑर्डर अलगमीने रेक्सप्रैक्टिक हिएरोंडर फाले बर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टवेल सिविले ज़ाके बेस्टुर्सरेक्ट एन स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एन फामिलीरेक्ट सोअल्स एक्सस्केडिंग अलिमेंटासी ज़ाके ओमगांग्सरेगेलिंगे औडरशप एन एरकेनिंग जेगदरेक्ट मेट फोलगेंदे गेबीडन जेगदबेस्कर्मिंगसरेक्ट ओंडर टुसेगस्टेलिंग उइट हुइसप्लासिंग एन जेगदस्ट्राफरेक्ट
0: अदवकातेकांतोर आन द रामसूत आन द हॉफ फान डेल्फ लान 87B Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoef.
3: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1701 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: U luistert naar Hemelstaan Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
7: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
6: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

छुपा लूंगा और तुमको तुम्ही से चुरा लूंगा। Maar waarom, waarom zou je terug je oude ik willen zijn? Waarom? Ik wil niet meer terug naar mijn oude ik. Dat is heel goed. Ik ben vandaag op mijn best. Op het gelukkigste niveau van mijn leven. En daarom en daarvoor dien ik mijn oude ik te bedanken. Dankzij mijn oude ik sta ik waar ik nu sta. Ik heb bepaalde stappen ondernomen en heel moeilijke, pijnlijke keuzes moeten maken. Mijn oude ik heeft mijn huidige ik gecreëerd. Ja, u hoort het goed, mijn lieve mensen. Mijn oude ik heeft mijn huidige ik gecreëerd. In welke situatie ik ook zat. Ik heb negatief gedachten in angst geleefd en in verdriet. Maar deze lessen hebben mij sterker gemaakt. Ik heb eruit geleerd, ben in mezelf gaan geloven en win en winst wat ik kon. Nu kijk ik in de spiegel en zie ik de vrouw of de man of de persoon die ik 5 jaar geleden wilde zijn. Dat is een hele goede prestatie. Maar nu denk ik aan de vrouw, aan de man, aan de persoon die ik in de toekomst wil worden. Zoveel plannen, zoveel doelen, zoveel ideeën. En dat kan alleen als ik geloof dat ik die nieuwe versie van mezelf kan zijn. Alleen ik bepaal wie ik ben en word. Ik heb dit gelezen in een ik-forum

De vraag was dan, waarom zou je terug je oude ik willen zijn? De oude ik, wat was, dat was. Nu ben jij en de toekomst.

Ja, helemaal voor u, mijn lieve mensen, geselecteerd. En ja, u hoort het wat op de playlist staat op dit moment. Dankzij mijn oude ik ben ik de persoon wie ik...

vroeger zat ook mijn mindset en prioriteiten helemaal anders dan nu. En nu pas besef ik vandaag de persoon ben die ik 5 jaar geleden voor me zag. Ja, ik heb alles waar ik van droomde 5 jaar geleden, omdat ik geloofde in mijn dromen en doelen natuurlijk. Ik zag me werkelijk dit leven leven. Ik voelde diep van binnen hoe ik dit leven zou leven. En er was geen andere optie dan dit te bereiken. Ook jij kan dit. Ja, natuurlijk. En dat heb ik het volste vertrouwen in. Ook jij kan dit met de juiste begeleiding en juiste mindset.

ये तो होना ही था, क्या करे हो गया है, तो हो जाने दो क्या। Alles, alles, alles gebeurt met een reden. Je bent de creator van je eigen leven, mijn lieve luisteraars. Ja, u bent de creator van je eigen leven en niemand anders. En ja, u bent de creator van uw eigen leven. Je kunt niet teruggaan en het begin veranderen. Nee, dat kan helemaal niet, helemaal niet. Ja, je kunt niet teruggaan en het begin veranderen. Maar, dan komt er maar weer. Maar je kunt beginnen waar je bent en het einde veranderen. Ja, je kunt beginnen waar je bent en het einde veranderen. En dan durf jij, de vraag dan, durf jij te zeggen dat je oprecht trots bent op jezelf? Durft u dat te zeggen? Ik wel, ik ben hartstikke trots op mezelf en ik denk dat u dat ook bent.

Leef in het nu. Leef in het nu. Niet gisteren, niet morgen. Alleen, alleen. Nu is echt. Nu is echt, ja. We verliezen zoveel energie door te leven in het verleden of te wachten op de toekomst. Maar het verleden is voorbij en de toekomst bestaat nog niet. Het enige moment waarin je echt kunt voelen, kiezen en leven is in dit moment, ja. Is in dit moment, hoe leef je in het nu? Ja, is de vraag. Maar hoe leef je in het nu? 1. Stap 1. Breng je aandacht naar je ademhaling. Ja, breng je aandacht naar je ademhaling. Adem bewust in en uit. Dit haalt je terug naar het moment. Doe 1 ding tegelijk. Stop met haasten en multitasken. Ja, wees volledig aanwezig. Ja, wees volledig aanwezig. En stap 3 is, voel je lichaam. Merk spanning, ontspanning, emotie op zonder oordeel. Laat gedachten voorbij gaan is punt 3. Laat gedachten voorbij gaan. Je bent niet je gedachten, je observeert ze. Wees bewust waar je nu bent. Ja, wees bewust waar je nu bent. Kijk rondom je heen. Wat zie je? Wat ruik je? Wat voel je? Oefen dankbaarheid. Oefen dankbaarheid. Benoem wat er nu goed is, hoe klein het maar ook is. Door de voordelen van leven in het nu. Ja, wat zijn de voordelen van? Dat zijn meer rust in je hoofd, minder stress en angst, diepere verbinding met jezelf en anderen, meer genieten van kleine momenten, bewustere keuzes. Wat je op dit moment niet ziet, voelt of ruikt, is er niet. Dat is niet het nu. Ja, dat is niet het nu. Dat is een illusie die jezelf in stand houdt, omdat je iets wat er niet is, toch wil laten bestaan. Het verleden kun je niet veranderen, de toekomst kun je niet controleren, maar nu is van jou en precies daar begint het leven.

op dit moment niet ziet, voelt of ruikt, is er niet. Dat is niet het nu. Dat is een illusie die je zelf in stand houdt. Maar ja, die je zelf in stand houdt omdat je iets wat er niet is toch wil laten bestaan. Wanneer je je richt op het nu, word je je bewust van wat er echt afspeelt in je leven. Niet het gesprek dat je telkens opnieuw in je hoofd voert. Niet het berichtje waarop je wacht. Niet de situatie op je werk of in je leven waar je over blijft piekeren. Dat alles leeft allemaal in je gedachten, niet in het moment zelf. Laat het los. Kijk om je heen. Voel waar je nu bent en besef dat dit wat er nu werkelijk is. Leven in het nu.

0: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, स्पेशल स्पेशल ये कलेक्शन आपके लिए चलाया जाता है और वो भी आप ही का फेवरेट फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।
1: म्यूजिक एन इंफॉर्मेशन बाय फाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
2: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is Fahon Hindustani Radio.
5: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
6: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
5: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
7: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
5: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL reizen, driedaagse Londen, toen live in concert met Juvenal Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. Driedaagse Londen, toen BGL reizen, live in concert, Juvenal Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Juvenal Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op Staplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht.
3: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
2: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
4: Ardosto, Abloko, Acham, Kuchi Karma, Gram, Hot One, Song Sulaenge. Hamara program, Aam Sunte Rehna. Jullie mogen wel een beetje gaan zwingen hoor. Au, nakali zwingen kerjo, naat seke, joom seke. Or vergeet niet ook ons te bellen. Warenagin. मन डोले मेरा और टंडोले भी है और दोस्तों हम जरूर आंख जलते हैं हम कहां जलते हैं महबूबा की ओर महबूबा क्या करते हैं

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Aur dosto, Johnny nummer 1 hai hamara naam aur aaj phir hum aa gaye hain kuch purane geeton ki sangam bahar leke. तो फरमाइश्री मोहम्मद रफी का गाना है रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे और ढल चुकी शाम एक गम मुस्कुराने के

0: इसके बाद हम और आगे को अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोंग और प्रोग्राम लेकर चलेंगे
1: लाइव vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocaten kantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
6: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
7: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: और दोस्तों मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का ये सॉन्ग है। हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती, पाना तो सब चाहते हैं सब कुछ, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ।
1: हर काम के लिए, हर अपॉर्चुनिटी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
4: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, maandag 28 september 2026. Hier boven Amsterdam ziet het een beetje donker uit, alsof het gaat regenen. Ik weet niet hoe het in Den Haag is, maar ik neem aan dat het hetzelfde weer ongeveer zal zijn in Den Haag. Hoewel de weersprofeten ons mooie nazomerse dagen hadden beloofd. Zo wordt het niks. Nou ja, ik mag niet klagen, want vanochtend heeft de zon mooi geschenen hier boven Amsterdam. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad en we gaan over naar het nieuwsoverzicht. Piqué zegt, noang wakamang no bende, soso fake man bende loontumie. Cibrano Dawoud Piqué, die tijdens de straatprotesten van 2017 optrad als vertegenwoordiger van de zogenoemde wakamangs, blikt terug op de mensen die zich destijds om hen heen schaarden. Volgens Piqué waren niet allen die zich als medestander presenteerden daadwerkelijk oprecht. Noang wakaman no bende, soso fake man bende loontumie, zei Piqué op DTV Express. De activist

misida dit doro etapu jimi. A krang etapu jimi. Nee, ik moet voor mezelf kiezen. En sinds ik voor mezelf heb gekozen, heb ik minder vrienden. En als je geen vrienden verliest, dan ben je bang voor succes. Maar ik heb wel meer vooruitgang. En in het leven wil je altijd vooruitgang hebben. Dus dan kies ik eerder voor mezelf. Pimmi de no mi boom. Ik ben onderdirecteur en ik draai een onderneming. Aan Hollandi wokowan wie het doen. Want we doen ook particulier werk. Nu is het gewoon lekker de politiek volgen en kritiek geven op mijn tijd. Aldus, Piqué, tot zover een bericht uit waterkant.net.

Mohar dus zegt, ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Pertjaloer PL-voorzitter Paul Somohardjo stelt in tegenstelling dat coalitiepartner Ronnie Brunswijk van de ABOP geen vormen van tegenwerking, aanvallen, criminalisering of slechte communicatie te merken binnen de coalitiesamenwerking met de NDP. Volgens de PL'er zijn hij en Brunswijk grote vrienden van elkaar. Dat is toen ook bewezen toen zij tijdens de vorige regeringsperiode ruzie kregen, maar na een gesprek het weer goed met elkaar hebben gemaakt. Hij hoopt dat Brunswijk ook met de overige coalitiepartners tot overeenstemming kan komen, zodat ook de coalitie vooruit kan gaan. De politicus Somohardjo benadrukt zelf met geen enkele partij ruzie te zoeken, maar niet weg te zullen rennen wanneer er ruzie met de PL wordt gezocht. Mijn opstelling is samen zijn en begrip voor elkaar tonen. Ik begrijp dat coalitiepartner ABOP is gewend. Hij was VP, maar ligt niet aan mij. Ondanks de ruzie tussen ABOP en PL hebben we het goed gemaakt. Waarom moeten we ruzie maken? Ik heb hem gezegd, Ronnie, mina yuna mati, winsi samsa, winsi rondapu broko. Want wij hebben samen ook voor de democratie gestreden. Hij is dus bijgekomen. Dus daar heb ik geen moeite met Brunswijk. Met mij heeft hij geen problemen, maar ik hoop dat Brunswijk ook met de anderen geen probleem heeft. Dan kunnen we vooruit gaan. Tot nu toe heb ik een goede verstandhouding met zowel de NDP, NPS, A20, BEP als ABOP. We hebben wekelijks een coalitietop, zei Somohardjo in een interview op TBN. Somohardjo benadrukt dat hij tot nu toe geen reden heeft om te klagen over de coalitiesamenwerking. Zijn verlangen is dat alle politieke partijen het land samen helpen opbouwen. Wat de kritiek van Brunswijk betreft, stelt hij voor dat deze zaken ook tijdens de wekelijkse coalitietop worden besproken. De PL-leider stelt ook geen problemen te hebben met de oppositiepartij VAP. Het ging volgens Somohardjo eerder slechts om een meningsverschil tussen hem en wijlen oud-VAP-voorzitter Jean Santoki. We moeten rekening houden, want het is een klein land met nog geen 500.000 inwoners. Waarom moeten we ruzie maken? Ik zoek geen ruzie, maar ik ga ook niet wegrennen voor ruzie. Over de doden kunnen we niet slecht praten, want het is voorbij. Ik ben ook opgesteld en opgevoed in de school van de VAP, de school van Lachman, de Shanti-politiek en Sadhu en de verbroederingspolitiek. En dat wil ik overdragen aan de jongeren. Wil je een leider worden, dan moet je ervaring van de ouderen overnemen. Je kan een titel hebben, een dokter of doctorandus, maar ervaring moet je ook meetellen. Aldus Somohardjo, aldus artikel in waterkant.net.

En Cibrano Piquet gaat verder, want hij zegt, if Ronnie Brunswijk win, dan vallen we 25 jaar terug. Oh my god. Activist Cibrano Douwoud Piquet zegt zich te kunnen vinden in de kritiek van ABOP-leider Ronnie Brunswijk op de communicatieproblemen en volgens hem niet nagekomen afspraken binnen de coalitiesamenwerking. Hij acht het niet uitgesloten dat de ABOP-leider bij uitblijving van verbetering de stekker uit de coalitiesamenwerking trekt, wat volgens hem verstrekkende politieke gevolgen kan hebben. Met de recente samenwerking

betrekking tussen de VAP'er Aziz Kumar Gayadin en NPS'er Gerald Pauiro Rejo bij de indiening van een wetsvoorstel over de loskoppeling van het salaris van de president wordt er volgens Somohaljo nu al een signaal gegeven dat de NPS-VAP aan het flirten zijn. Hij noemde het voorstel daarom een comedywet. Even Ronnie Brunswijk weer, dan vallen we 25 jaar terug. En voor Abob Kompo vallen we 25 jaar terug. Weet men niet dat als deze regering post er geld nodig zal zijn om verkiezingen te houden? Er is niet eens geld om ambtenaren te betalen. Pauiro Rejo is van de NPS en Gayadin is van de VAP, dus het heeft niks te maken met vooruitgang voor Suriname. Ze flirten met elkaar. Het zijn politieke aanvallen die ons moeten afleiden van de waarheid. Aldus Piquet op DTV Express. Piquet stelt dat de aanvallen gepleegd zijn op directieleden van die de ABOP heeft of had bij Gazalco, EBS, TAS, Grondbeleid en Bosbeheer en Kanawaima. Het enige verwijderde directielid dat niet aan de ABOP gelinkt was, is Montje Atompaye. De oud-ABOP'er benadrukt helaas geen enkel optreden te merken bij de rommel die plaatsvindt op SOSAVO, LVV en andere non-ABOP ministeries. Dit moest een droomregering zijn, want met 34 zetels samen heb je de complete meerderheid in het parlement. Je kan daarmee alle wetten die scheef zijn, alles kan je veranderen met 34 zetels. Dat betekent dat het grondenrechtenvraagstuk geen vraagstuk meer hoefde te zijn. De grondwet kan gewoon worden gewijzigd en alle muilkorfwetten kunnen worden geschrapt. Nu heeft men de kans om wetten aan te nemen om de bevolking ten goede te komen, burgers te beschermen en ervoor te zorgen dat regeringsleden gelijke rechten hebben als de bevolking. Maar dan moet de coalitie wel op één lijn staan. Dan moet je niet alleen besluiten nemen en de coalitiepartners moeten het op de radio of televisie verdienen. Dat is geen coalitie. Dus ik sta achter de uitspraak van mijn leider. De NDP heeft de verkiezingen niet gewonnen. Met 18 zetels kan je land niet draaien. Niet eens quorum de man, nee Abi, in een coalitie, zei Piquet. De oud-ABOP'er, nu bravotist, stelt dat ze hem vanaf de inauguratie van de president en vicepresident vorig jaar is opgevallen dat de 6 coalitiepartijen ondanks een ruime meerderheid vaak niet in staat zijn om zelfstandig voor 26 handtekeningen te zorgen voor de voortgang van vergaderingen van de Nationale Assemblee. De activist voerde daarnaast ook aan dat de regering Simons Rusland helaas niet bezig is de regering, maar juist bezig is campagne op een systematische wijze te voeren. En wanneer je het besluit al hebt genomen en het gaat verkeerd, dan verwacht je wel dat de andere partners naast je moeten staan. Want jullie zijn van de coalitie en ze moeten je ondersteunen. Maar dat ga ik niet krijgen. Wijs me 2 beelden waar het DNA-gebouw compleet bezocht was. Noem 1 dag waarop iedereen van de NDP aanwezig was. Want ze hebben 18, dat betekent dat ze niet bezig zijn te werken. Als het in het land niet goed gaat, maar jullie zijn constant in het buitenland, iedereen vliegt op en neer. Kom ons geen smoesjes vertellen dat naar PG Eweri Unuwede. Er spelen belangen en dit zijn puur politieke belangen waardoor men nu al campagne voert en men coalitiepartners probeert neer te halen. Aldus Piquet, aldus een bericht uit Waterkant.

visumvrij reizen naar Panama op tafel bij overleg met Simons. Suriname en Panama willen het reizen tussen beide landen gemakkelijker maken. Tijdens overleg tussen president Jennifer Simons en haar Panamese ambtgenoot José Raúl Mulino Quintero in New York is melding gemaakt van een aangeboden overeenkomst om visa voor houders van een nationaal paspoort af te schaffen. Van een ingegane visumvrijstelling is in het persbericht over de ontmoeting nog geen sprake. Resterende formaliteiten moeten nog worden afgerond. Voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten is aan Surinaamse zijde al een stap gezet. Simons deelde mee dat Suriname de parlementaire procedures voor de overeenkomst over hun visumvrijstelling heeft voltooid. Het gemakkelijker maken van reizen was een van de onderwerpen tijdens de ontmoeting in de marge van de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De president ziet daarnaast meer mogelijkheden voor de luchtverbinding tussen Paramaribo en Panama City. Die route is volgens haar veel meer dan een commerciële vliegverbinding. Suriname beschouwt haar als zijn belangrijkste toegangspoort tot de rest van Amerika's. Simons wil de verbinding beter benutten voor toerisme, handel, investeringen, vrachtvervoer en contacten tussen bedrijven. Daarbij speelt de internationale positie van Panama een belangrijke rol. Als logistiek en commercieel knooppunt van kansland Suriname helpen zijn economische en politieke contacten met Centraal-Amerika en andere delen van de regio uit te breiden. Om de samenwerking regelmatiger te bespreken ondertekenen de ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Panama tijdens de ontmoeting een memorandum van overeenstemming. Daarmee wordt een mechanisme voor politiek overleg opgericht. Dit moet beide landen een vaste structuur bieden om bilaterale, regionale en internationale kwesties met elkaar af te stemmen, waaronder klimaatverandering, handel en personenverkeer. Ook op klimaatgebied wil Simons de krachten bundelen. Suriname en Panama behoren tot de weinige landen die meer koolstof opnemen dan uitstoten. Samen met Bhutan en Madagaskar werken zij binnen de G0-alliantie. Volgens de president moeten de deelnemers gezamenlijke prioriteiten bepalen en partners uit andere regio's betrekken om concrete resultaten te bereiken. Simons wil die samenwerking onder meer inzetten voor een rechtvaardiger systeem van klimaatfinanciering. Ontwikkelingslanden moeten daardoor economisch kunnen groeien en tegelijkertijd hun ecologische verantwoordelijkheden kunnen blijven dragen. De verdere toenadering tot Panama moet volgens haar Simons uiteindelijk tastbare voordelen opleveren voor de bevolking van beide landen. Aldus een bericht uit Waterkant.

algemene hindoe-basisschool in Den Haag ontvangt positieve beoordeling. De algemene hindoe-basisschool in Den Haag heeft voor het schooljaar 2026-2027 zowel op schoolniveau als op bestuurlijk niveau een voldoende behaald. De onderwijsverbeteringen zijn volgens de inspecteur terug te zien in de dagelijkse praktijk met Stichting Vagon in een persbericht. De aangehaalde passage uit het inspectierapport beschrijft een betrokken directie en een team dat gezamenlijk aan beter onderwijs werkt. Daarbij is er aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen. Voor de school vormt de beoordeling een belangrijke mijlpaal naar de gezamenlijke inzet van medewerkers, schoolleiding, bestuur, ouders en kinderen. Met het behalen van de voldoende zijn de ambities niet afgerond. Het team wil de onderwijskwaliteit behouden en verder versterken met als doel steeds het landelijk gemiddelde te behalen. De kwaliteitsnormen en doelstellingen van het ministerie van Onderwijs vormen daarbij het uitgangspunt. Binnen het onderwijs neemt ook de hindoeïstische identiteit een centrale plaats in. Naast kennis en vaardigheden besteedt de school aandacht aan de vorming van kinderen vanuit hindoeïstische normen, waarden en tradities. Het streven is een omgeving waarin leerlingen die zich veilig en gewaardeerd voelen zich kunnen ontwikkelen en hun culturele en spirituele identiteit kunnen beleven. De directeur-bestuurder spreekt haar waardering uit voor het schoolteam en de dagelijkse inzet voor goed basisonderwijs. Ook ouders en leerlingen krijgen nadrukkelijk erkenning. Het vertrouwen van ouders wordt gezien als een verantwoordelijkheid en een stimulans om het onderwijs verder te ontwikkelen. De nieuwsgierigheid, inzet en groei van de kinderen staan daarbij centraal. Aldus een bericht uit waterkant.net.

woordenwisseling tussen politieman en burger. Aan de Krabbedooistraat in Suriname is er vrijdagavond een schotenwisseling voorgedaan tussen een politieman en een burger. Vernomen wordt dat de politieman en deze inspecteur kort tevoren op het adres arriveerde. Van omstanders vernam hij dat de man zich daar met een vuistvuurwapen ophield en de derde met de dood bedreigde. Toen de politieman polshoogte nam, zag hij de verdachte daadwerkelijk met een vuistvuurwapen in zijn hand. Hij sommeerde hem het wapen op de vloer te plaatsen, maar die gaf geen gehoor aan het bevel. Om hem tot andere gedachten te brengen, loste de politieman vervolgens twee waarschuwingsschoten, dan wel intimidatieschoten in een veilige richting. Die zette daarop de vlucht in. Tijdens zijn vlucht zou hij meerdere schoten in de richting van de politieman hebben gelost. Deze werd daarbij niet geraakt. Hierna ontstond een korte schotenwisseling tussen de politieman en de verdachte. De verdachte is uiteindelijk ontkomen en vluchtte de omgeving in. De verdachte zou volgens buurtbewoners bekend zijn en vermoedelijk nog in de nabije omgeving verkeren. Er werd politieassistentie ingeschakeld om naar de man uit te kijken. Later werd gemeld dat politie-eenheden al geruime tijd op de plaatsdelict aanwezig waren. Betrokken partijen begaven zich naar de politiepost voor het doen van aangifte. De Surinaamse politie is bezig met een onderzoek. Tot zover een bericht uit Waterkant.net.

deur gewond bij worsteling met indringers met wielmoersleutel. Een bewoner van de Populierstraat in Houtijn in Suriname is gewond geraakt bij een gewelddadige poging tot beroving in zijn woning. Twee indringers gewapend met een wielmoersleutel raakten met hem in een worsteling en vertrokken zonder buit. Volgens de ontvangen informatie drongen de twee de woning binnen nadat zij de achterdeur met geweld hadden opengebroken. Binnen ontstond een worsteling met de bewoner die daarbij verwondingen opliep aan zijn hoofd, gezicht en borst. De verdachten verlieten vervolgens de woning. Voor zover bekend hebben zij niets meegenomen. De politie van Houtuin onderzoekt

Suriname mogelijk gastland voor groot CARICOM evenement over reparaties. Suriname komt in beeld als gastland voor een groot CARICOM evenement over reparatory justice tijdens het Surinaamse voorzitterschap van de regionale organisatie in de eerste helft van 2027. Vanuit verschillende kanten binnen de regionale reparatiebeweging is de wens uitgesproken om het evenement tussen 1 januari en 30 juni volgend jaar in Suriname te houden. Dat meldt de Nationale Reparatiecommissie Suriname, NRCS, naar aanleiding van de derde CARICOM regionale conferentie voor reparaties in Bridgetown, Barbados. De bijeenkomst bracht vertegenwoordigers, deskundigen en maatschappelijke organisaties uit het Caribisch gebied en daarbuiten bijeen. Volgens NRCS-voorzitter Armand Zunder kon het mogelijke evenement in Suriname aan de orde tijdens deliberaties rond de conferentie en een daaropvolgende vergadering van de CARICOM Reparations Commission. Wanneer het plan doorgaat, zouden vooraanstaande deskundigen en vertegenwoordigers uit de internationale reparatiebeweging naar Suriname komen. De NRCS ziet daarin een mogelijkheid om Suriname nadrukkelijker te positioneren binnen de regionale en internationale discussie over erkenning, excuses en herstel voor de gevolgen van kolonialisme, de transatlantische slavenhandel en slavernij. Suriname neemt van 1 januari tot en met 30 juni 2027 het voorzitterschap van CARICOM op zich. Een tweede concreet resultaat is een voorgenomen samenwerking tussen het CARICOM Research Institute on Reparatory Justice en het Kennisinstituut voor Onderzoek naar Reparaties, dat onderdeel is van de NRCS. De twee instellingen willen gezamenlijk onderzoek verrichten naar nog onvoldoende bekende delen van de geschiedenis van de inheemse gemeenschappen van Suriname in de periode 1650 tot 1667. Daarvoor moeten archieven in Suriname, Barbados, Londen en Nederland worden onderzocht. Het Surinaamse Kennisinstituut zal een onderzoeksvoorstel opstellen en dit vervolgens aan het Caribische Onderzoeksinstituut voorleggen. Het betrekken van inheemse gemeenschappen bij de reparatieagenda kreeg ook tijdens de conferentie aandacht. Uriel Sabayo, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de NRCS, bracht tijdens de afsluiting namens Suriname de positie en oorspronkelijke rechten van de inheemse gemeenschappen onder de aandacht. Volgens de NRCS kan de Surinaamse reparatieagenda niet uitsluiten vanuit de transatlantische slavenhandel en slavernij worden benaderd. Ook de gevolgen van het kolonialisme voor de oorspronkelijke bewoners van Suriname moeten daarin een plaats krijgen. De conferentie werd afgesloten met het Bridgetown Action Plan on Reparations. Daarmee moet de regionale reparatieagenda volgens de NRCS verder worden vertaald van historische erkenning naar concrete acties en samenwerking. Tijdens de driedaagse bijeenkomst werd benadrukt dat reparaties breder moeten worden gezien dan uitsluitend financiële compensatie. Er werd gesproken over erkenning, excuses, herstel, rechtvaardigheid en ontwikkeling, evenals over mensenrechten, onderwijs, cultuur, economie en institutionele veranderingen. Door de sprekers behoorden onder andere premier Mia Motley van Barbados, professor Hilary Beckles, Ralph Gonsalves, David Commission, professor Verene Sheffert, professor Steve Reed, Hilary Brown, Rhoda Arundel, Susie Reumer en Beryl Biekman. Ook Dennis O'Brien, die betrokken is bij de Repair Campaign, was aanwezig. Suriname werd op de conferentie vertegenwoordigd door de NRCS-voorzitter Armand Zunder, vicevoorzitter Elvira Waterberg en Uriel Sabayo. Volgens de NRCS biedt de regionale ontwikkeling Suriname de mogelijkheid om zijn nationale reparatieagenda sterker te verbinden met de bredere CARICOM-agenda. Het mogelijke regionale evenement tijdens het Suriname voorzitterschap in 2027 moet daar verder invulling aan geven. Tot zover een bericht uit Star News.

een column aangeboden door Wilfred Lewin in Star News. Lege stoelen bij de VN, principes of machtspolitiek. Net als in 2025 was het donderdag weer raak toen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu naar het spreekgestoelde liep om zijn speech te houden. Een vrijwel massale walk-out van diplomaten die zonder woorden een harde boodschap afgaven. Wij willen niet blijven zitten wanneer u spreekt. Zo'n protest is een recht van diplomaten. Soms is een zichtbaar signaal zelfs sterker dan een lange verklaring. Maar zo'n signaal heeft alleen waarde als duidelijk is welk beginsel erachter staat en als het beginsel voor iedereen geldt. De Verenigde Naties kunnen niet geloofwaardig zijn wanneer bij de ene leider demonstratief wordt opgestaan, terwijl bij de andere leider voor vergelijkbaar ernstig handelen gewoon wordt blijven zitten. Laat vooral duidelijk zijn dat dit geen verdediging is van Netanyahu of van het Israëlische beleid. Het enorme leed onder de Palestijnse bevolking kan niet worden weggepraat met een beroep op veiligheid, geschiedenis of politieke omstandigheden. Maar hetzelfde geldt voor geweld tegen Israëlische burgers. Ook Palestijnse gewapende organisaties kunnen geweld tegen burgers niet rechtvaardigen met een beroep op bezetting, onderdrukking of strijd voor een eigen staat. Geweld tegen burgers wordt niet aanvaardbaar omdat wij begrip hebben voor het doel dat iemand zegt na te streven. Lege stoelen voor een president of vertegenwoordiger van een land zou inhoudelijk meer tot zijn recht komen wanneer er sprake is van een eenduidig maatstaf. Wie burgers wacht over schendingen van mensenrechten, aantasting van de soevereiniteit van landen en het terzijde schuiven van internationaal recht afwijst, krijgt geen gehoor in een wereldorganisatie die met name is opgericht om de wereldvrede te bevorderen. Ongeacht wie de dader is, Israël, een Palestijnse organisatie, de Verenigde Staten of welk ander land ook, de naam mag de norm niet veranderen. Venezuela laat zien waarom dat belangrijk is. Amerikaanse strijdkrachten vielen in januari het land binnen, doden tientallen personen en namen en de democratisch gekozen Nicolas Maduro en zijn vrouw gevangen. Ze werden naar de Verenigde Staten gebracht om daar strafrechtelijk te worden vervolgd. De Amerikaanse regering verdedigde de operatie, maar internationale juristen plaatsten grote vraagtekens bij de juridische basis ervan. Internationaal recht verbiedt in beginsel het gebruik van geweld tegen een andere staat, behalve onder beperkte omstandigheden, zoals zelfverdediging of toestemming van de VN-veiligheidsraad. Je hoeft Maduro niet te verdedigen om het Amerikaanse optreden kritisch te bekijken. Wat iemand van zijn regering vindt, verandert het basisprobleem niet. Wanneer een machtig land zelf bepaalt dat het militaire ander land kan binnengaan, leiden kan oppakken en naar het eigen grondgebied kan brengen, komt de internationale rechtsorde onder druk te staan. Dan dreigt macht te bepalen wat recht is. President Donald Trump stond deze week zelf op het spreekgestoelte van de VN. Hij wees daar juist op de Amerikaanse militaire macht en gebruikte het optreden in Venezuela als bewijs dat de Verenigde Staten bereid zijn in het westelijke front hard op te treden. Tijdens zijn toespraak liep de Cubaanse delegatie weg, maar het brede zichtbare protest dat Netanyahu trof zagen we niet op dezelfde zaal. Daar zit de dubbele maatstaf die de VN zich niet kan permitteren. Het mag niet afhangen van politieke bescherming, bondgenootschappen, militaire macht of historische argumenten wie een harde morele boodschap krijgt en wie niet. Wie principes verdedigt, moet ze ook verdedigen wanneer dat politiek ongemakkelijk is. Dat geldt eveneens voor Israël en Palestina. Israël kan niet ieder optreden rechtvaardigen met veiligheid. Palestijnse gewapende organisaties kunnen geweld tegen burgers niet rechtvaardigen met hun strijd. Geschiedenis kan helpen verklaren hoe een conflict is ontstaan, maar geschiedenis kan geen vrijbrief worden voor wat vandaag gebeurt. Ook een rechtvaardig geacht politiek doel maakt niet iedere methode rechtvaardig. De VN is juist de plaats waar dat onderscheid helder moet worden gemaakt. De organisatie is niet opgericht om vrienden anders te behandelen dan vijanden. Grote landen horen er niet meer rechten te hebben dan kleinere landen. Een bondgenoot hoort niet minder streng te worden beoordeeld omdat hij een bondgenoot is. Een lege stoel kan daarom een sterk symbool zijn, maar alleen wanneer het symbool consequent wordt gebruikt. Anders verandert morele verontwaardiging en politieke selectie.
Dan bepalen niet de beginselen wanneer iemand wordt afgewezen, maar de machtsverhoudingen en belangen van het moment. De boodschap vanuit de VN zal daarom veel breder moeten zijn dan bij deze leider lopen wij weg. De boodschap moet zijn dat geweld tegen burgers, ernstige schendingen van mensenrechten en het negeren van internationaal recht niet anders worden beoordeeld, omdat de verantwoordelijke een vriend, vijand, grootmacht, staat of gewapende organisatie is. De legerstoel moet voor iedereen dezelfde betekenis hebben. Want zodra regels alleen streng worden toegepast op degenen met wie wij het politiek oneens zijn, verliezen die regels hun geloofwaardigheid. Dan spreken we niet meer over principes, maar over machtspolitiek. En juist de Verenigde Naties zouden boven die dubbele maatstaf moeten staan, al dus nog een stuk van de hand van Wilfred Lewin in Star News.

Granny-voorzitter Peter Richelieu zegt: Surinamers moeten zelf over 66 miljoen euro beslissen. Peter Richelieu, voorzitter van Stichting Granny in Nederland, is fel gekant tegen de manier waarop Nederland de 66 miljoen euro voor nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen in Suriname wil laten besteden. Volgens hem, Richelieu, moeten Surinamers zelf bepalen wat er met het geld gebeurt. Wat Nederland wil doen is mensonterend. Wij gaan zelf bepalen hoe wij de 66 miljoen euro gaan besteden en Nederland moet niets voor ons bepalen, zegt Richelieu in gesprek met Suriname Herald. Volgens hem sprak het bestuur van Stichting Granny op 21 september met een team dat zich bezighoudt met het slavernijverleden. Tijdens het gesprek kwam onder meer de 66 miljoen euro voor nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen in Suriname aan de orde. Daarbij zou volgens Richelieu zijn aangegeven dat Surinamers het geld via projectsubsidies zouden moeten aanvragen. Daar verzet Stichting Granny zich tegen. We hebben al aangegeven dat we zelf gaan bepalen hoe dat geld besteed zal worden. Het fonds praat over duurzame ontwikkeling en er zullen duurzame projecten worden uitgevoerd ten behoeve van de Surinamers, stelt hij. Richelieu vraagt zich af wie de subsidies uiteindelijk zal controleren. Hij heeft er moeite mee dat Nederland daarbij opnieuw een bepalende rol zou krijgen. Volgens hem hebben de Nederlandse autoriteiten het slavernijverleden erkend en excuses aangeboden, wat hij als positief beschouwt. Tegelijkertijd vindt Richelieu dat Nederland bij de bediening van de besteding van het geld niet opnieuw de richting moet willen bepalen. Tijdens het gesprek zou volgens Richelieu ook zijn gesteld dat organisaties in de diaspora en Suriname niet met Stichting Granny willen samenwerken. Richelieu bestrijdt dat. We zijn elke dag in contact met de organisaties in Suriname en op Curaçao. Hoe komen ze erbij dat ze niet willen samenwerken met ons, zegt Richelieu. Richelieu is ook kritisch op minister Melvin Bouffe van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking. Volgens Richelieu heeft Stichting Granny sinds juli vorig jaar een brief gestuurd met het verzoek om in gesprek te gaan, maar daarop nooit antwoord gekregen. Ook president Jennifer Simons zou volgens Richelieu niet hebben gereageerd op verzoeken voor een gesprek. We willen ook met onze mensen praten en advies geven, maar er wordt niet naar ons geluisterd en gereageerd, zegt hij. Richelieu stelt dat Stichting Granny ook liever naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens hem is daar eerder gevraagd om excuses voor wat de voorouders van zwarte mensen is aangedaan. Nu er ook een betaling wordt gevraagd, vindt hij dat het onacceptabel dat organisaties volgens hem eerst projectsubsidies moeten aanvragen. Volgens Richelieu moet duidelijk zijn dat Surinamers zelf moeten beslissen hoe de 66 miljoen euro wordt besteed. Ammonia's rang moest bepaald Fadenwang Ammonikong, zegt hij. Hij benadrukt dat Stichting Granny in Nederland zich het geld niet wil toe-eigenen. Volgens hem is het geld voor Suriname en moeten Surinamers zelf bepalen hoe het wordt besteed. Richelieu zegt verder dat hij een brief heeft gestuurd naar premier Jette, waarin bezwaar werd gemaakt tegen de richtlijnen rond de besteding. Volgens hem werd Stichting Granny daarna doorgewezen naar minister Tom Berendsen en vervolgens naar het team dat zich met het slavernijverleden bezighoudt. Volgens Richelieu heeft Stichting Granny daar haar zorgen en knelpunten kenbaar gemaakt. Hij blijft erbij dat een gekozen aanpak volgens hem kan leiden tot verdeeldheid. Surinamers gaan geen enkele projectsubsidie aanvragen. Dat geld moet gegeven worden, benadrukt Richelieu. Maar ja, ik heb commentaar hier bij Richelieu. Je weet, sorry dat ik het zeg, maar het is er een angstische ammonie zonder controle voor buitenaf. Dan de mangen fit die nyam ammonie, dikke ammonie. Dat is aan het einde van die 66 miljoen is het niks bereikt. Alle ammonie goes chin chin pitje overal. Dus ik vind dat Nederland controle mag blijven uitoefenen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

brandende powerbank gedwongen Lufthansa-vlucht uit te wijken naar Lyon. Na die van KLM komt niet van Lufthansa. Een Lufthansa-vliegtuig dat onderweg was van Frankfurt naar Lissabon is zaterdagavond uitgeweken naar het Franse Lyon nadat een powerbank aan boord vlam had gevat. De 198 passagiers en 60 man geleden bleven ongedeerd. De powerbank behoorde toe aan een passagier en vloog in de buurt van een stoel in brand. De bemanning greep direct in en plaatste het apparaat in een speciale lithium safe bag. Die is bedoeld om incidenten met lithiumbatterijen veilig te beheersen. Hoewel de powerbank was veilig gesteld, besloot de bemanning uit voorzorg de vlucht niet voor te zetten. Vlucht LH1170 landde vervolgens veilig in Lyon. Het toestel betrof een Airbus A321. De passagiers werden voor de nacht ondergebracht in hotels. Ze werden omgeboekt naar andere vluchten en konden de volgende dag hun reis naar Lissabon voortzetten. Binnen de Lufthansa groep geldt sinds begin 2026 een verbod op het gebruiken en opladen van powerbanks aan boord. Uitzondering geldt voor goedgekeurde medische apparatuur. Powerbanks mogen ook niet in ruim bagage of in bagagevakken boven de stoelen worden geplaatst. Ze moeten worden bewaard in de stoelzak, op het lichaam of in handbagage onder de stoel. Het is niet bekend of de powerbank in dit geval volgens de regels werd vervoerd. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

autolegende Mighty Sparrow op 91-jarige leeftijd overleden. De legendarische Calypso-zanger Slinger Francisco, wereldwijd bekend als de Mighty Sparrow, is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. De Grenadaans 20-jarige artiest stierf na een kort ziekbed in New York, omringd door zijn familie. Met zijn overlijden verliest het Caribisch gebied een van de invloedrijkste artiesten uit de geschiedenis van de Calypso. Sparrow had een carrière van meer dan 7 decennia en verwierf internationale bekendheid met zijn scherpe teksten, humor en maatschappelijk en politiek commentaar. Francisco werd op 9 juli 1935 geboren in Grand Roy, Grenada, maar verhuisde als kind naar Trinidad en Tobago. Daar ontwikkelde hij zich tot een van de bepalende stemmen van de Calypso. Zijn grote doorbraak kwam in 1956 met Gene en Dinah. In datzelfde jaar won hij zowel de Calypso King titel als de Road March. Het vormde het begin van een uitzonderlijke carrière waarin hij uiteindelijk 8 keer de Calypso King Monarch titel en 8 keer de Road March competitie won. Mighty Sparrow bouwde in de daaropvolgende decennia een omvangrijk repertoire op waarin vrijwel alle aspecten van het Caribisch leven aan bod kwamen. Politiek, kolonialisme, sociale verhoudingen, relaties, cultuur en het dagelijkse leven vormden regelmatig het onderwerp van zijn muziek. Zijn scherpe observaties en kenmerkende humor maakten hem tot meer dan alleen een entertainer. Via Calypso beleefde hij commentaar op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Trinidad en Tobago en de rest van het Caribisch gebied. Onder zijn bekende nummers bevinden zich naast Gene en Dinah ook Dennis the Man, Congo Man, No Money No Love, Mr. Walker en Sparrow Dad. Zijn invloed reikte ver buiten Trinidad en Tobago. Sparrow had internationaal op en hielp de Calypso bij een veel groter politiek bekend te maken. Hij kreeg daardoor de bijnaam Calypso King of the World. Sparrow genoot ook in Suriname grote bekendheid. De Calypso-zanger bezocht het land meermaals voor optredens en legde zijn waardering voor Suriname ook muzikaal vast. Op zijn album The Supreme Serenader uit 1998 verscheen het nummer Paramaribo, waarin hij Suriname, de hoofdstad en verschillende delen van het land bezingt. Het lied kreeg daardoor een bijzondere betekenis voor zijn Surinaamse publiek. Na het bekendmaken van zijn overlijden kwamen vanuit het Caribisch gebied reacties op gang. Leiders, artiesten en culturele organisaties staan stil bij zijn betekenis voor de regionale muziek en identiteit. De premier van Trinidad en Tobago, Kamla Persat de Visser, omschreef Sparrow als een patriot en ambassadeur van de cultuur van het land. Ook de Barbadiaanse premier Mia Mottley stond stil bij zijn overlijden en zijn betekenis voor de Caribische cultuur. Volgens zijn familie was Sparrow naast artiest en mentor ook echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader. Maar met zijn overlijden komt een einde aan een carrière die verschillende generaties omspande en waarin Slinger Francisco, de naam van Mighty Sparrow, uitgroeide tot een van de bekendste culturele iconen van het Caribisch gebied. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

ga ik naar iets meten. Ik ga het oefenen op. Oplichter. Oplichter, oplichter. De oprichter van een Limburgse vanillefabriek blijkt het brein achter een internationaal drugskartel. Zeg eens voor. Geert Zee zit vast in Portugal. Justitie verdenkt hem van het smokkelen van tonnen designer drugs uit India met zijn Limburgse vanillefabriek als geurige dekmantel. In de Nederlandse provincie Limburg draaide de vanillefabriek van Geert Zee Dutch Essentials ogenschijnlijk om fijne aroma's. De werkelijkheid is helaas een stuk minder zoet voor de Nederlandse samenleving. Justitie verdenkt medeoprichter Geert Zee ervan dat hij de fabriek gebruikte als dekmantel om voor honderdduizenden euro's aan designerdrugs uit India te importeren. Deze gevaarlijke chemische rotzooi brandt via Nederlandse webshops direct op onze straten. Dat raakt de volksgezondheid in onze eigen wijken hard. De Limburgse droom blijkt nu de spit in een internationaal drugskartel te zijn. En het bericht gaat verder hoor. Zijn voor de oprichter van een groot bedrijf. Het kaartenhuis stortte in toen de Portugese politie in augustus 2023 binnenviel bij een kunststofproducent in het Portugese Abrantes. De agenten vonden daar bijna 500 kilo van designerdrug 3CMC en 149 kilo 3MMC. Geert Zee leidde deze operatie volgens de Portugese aanklagers achter de scherm. Hij regelde de klanten een subsidie tussen 2019 en 2024 meer dan $30.000 aan cryptovaluta weg via Binance. Hij maakte daarnaast nog eens $3.900.000 over naar andere wallets om het drugsgeld te verhullen. In totaal gaat het om een getraceerde cryptostroom van $33.900 miljoen. Nederland leverde Geert Zee in september 2025 al uit aan Portugal. Daar zit hij nu nog steeds stevig achter slot en grendel. In mei 2024 laagde het Portugese Openbaar Ministerie in totaal 24 verdachten aan in deze megazaak. Dutch Essentials zelf ontkent alle betrokkenheid bij designers drugs. Zij noemen een betaling van €50.000 aan het netwerk simpelweg een lening voor de staat van hun vanille-extract. De directeur heeft zijn voormalige partner bovendien al een hele tijd niet gesproken. Zij mag zijn geurige verhalen nu aan de Portugese rechter gaan uitleggen. Tot zover een bericht over een Nederlandse drugshandelaar. Een belangrijke oprichter van een Limburgse, grote Limburgse vanillefabriek, Geert Zee. Hij haalde designdrugs uit India en verhandelde ze hier verder. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, maandag 28 september. Ik heb prachtige technische assistentie ontvangen van Rajesh. Rajesh, het weer ziet niet zo mooi hieruit. Ik neem aan, boven de Haag ook niet. Prachtige dinsdag, Wim Woensdag, dag.